0: Hey Gerrit, ik ben Elfie, ja. Vertel maar zo. Je gangsters is anders, ik kan nog iets tegen moeten, maar ik kan voor jou nog komen te zijn. Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
1: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
0: Hoor ik even hier, zeg, vraagje, moet je binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van Fuck de NDA weg? Je kunt er maar zo anders een pak bezorgen. Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
2: Oui, Zwanke, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid. Récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
3: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu hier nog op aan om in stand te houden. Als het maar duurt, ze pak. Je hebt maar eens een belletje. Dikke bij ze. Joe.

0: l'achat, à la vente.
1: Nodig voor je vakantie.
2: 7 days a week. Got the best music ever made.
3: Goed, is een goedkoper.
4: Radio. L'info.
5: Une arrestation à...
6: Radio KIF 9738.
7: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.